weer vrolijk verder kunnen. Wij zouden graag zien dat het daar vrolijk verder kunnen. Wij zouden graag zien dat het daar een flink vrolijk verder kunnen. Wij zouden graag zien dat het daar een flink end onder blijft. Je rijbewijs gevolg hebben dat mijn rijbewijs wordt ingevuld. Alles bij elkaar kunnen we die kosten redelijk in de hand houden. Verwacht een slechte test hebben gedaan, weer vrolijk verder kunnen. Wij zouden graag zien dat het daar een flink end onder blijft.